0: Het is nu 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

kan. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stopt. Hier drinken

Het is nu 5:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Het is nu 6:00.
1: 6:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Gebeurde in de Kleine Turfstraat, vlakbij de provinciegrens met Groningen. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Wijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media noemt hij ook openlijk de naam van degene die volgens hem verantwoordelijk is voor de aanslagen. Bij wijkbewoners heerst nog altijd veel spanning en angst, weet verslaggever Rick Ruschen.
4: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel.
3: En de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de woningen zakte een slaapkamervloer in, omdat de vloer was aangetast door zwam. Huurder Martin Dol heeft ook al jaren last van schimmel.
5: Dat is enorm frustrerend, want je maakt het wel schoon, maar dat duurt een week, anderhalf week, dan zit het er weer. Dus je blijft aan het poetsen en echt een oplossing komt er niet.
3: Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, dinsdagmorgen in Grun. Fijn dat je radio alweer op Noord staat. Op dit vroege tijdstip, even na 6:00. En de ochtendploeg is begonnen. Welkom.
9: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Out of My Head. Je hoorde Kylie Minogue in de ochtendploeg. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 15 september. Met vandaag in de ochtendploeg. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Loopt best een aardige dag te worden vandaag. 21 tot 23 graden.
1: Lekker, ik was echt blij toen ik het zag gisteren.
0: Het was gisteren ook een hele lekkere dag.
1: Ja,
0: het
1: was top.
0: Ja. Het is ook nog zomer, volgens de kalender.
1: Oh ja.
0: Dat ook niet vergeten, ja. Ja.
1: Nou, niet heel lang meer, toch?
0: Nee, nog een paar dagjes. Okay. En volgens de weermenschen is het natuurlijk nu al wel herfst.
1: Ja.
0: Maar het is nog steeds zomer. Wel bewolking vandaag, ook zon. En er zou wel eens een bui kunnen vallen. Maar al met al best een lekker dagje vandaag. We vragen straks om kort voor zeven, Harma, hoe het zich precies gaat ontwikkelen vandaag. En mocht je erop uit willen trekken en je denkt, kom, ik ga eens even lekker toeren met de auto. Dat is tegenwoordig een dure hobby.
1: Oef.
0: Ik stond gisteren ook even te tanken, stapte er een man naast mij. Die keek me aan en zei, zo hem weer vloeibaar goud erin gooien.
1: Oh ja. Ja, dat, zo voelt het wel een beetje.
0: Nou ja, als je, veel mensen gingen toch daarvoor naar Duitsland. Omdat het daar goedkoper is. Mm-hmm. Maar dat trekt steeds meer bij in Duitsland. We zien de prijs is daar ook naar een recordhoogte gestegen. Een liter euro 95, gemiddeld 2,30 euro daar inmiddels. De benzineprijs steeg daar met 12 cent. De afgelopen twee weken diesel met 20 cent. En het is nog wel steeds goedkoper dan in Nederland. 2,30 euro gemiddeld. Hier is 2,68 voor een liter euro 95 de prijs langs de snelweg, zeg maar. Elders kun je wel ook ongeveer voor die prijs denken. Ik heb gisteren ook voor 2,32 geloof ik.
2: Oké. Dat maakt elkaar niet zo heel veel meer.
0: Maar er is zo'n appje, daar hebben we een tijdje terug ook aandacht aan besteed. Ontwikkeld door Groningers om uit te rekenen of het nog de moeite loont, zeg maar, om naar Duitsland te gaan.
1: Ja.
0: Of dat dan oplevert. De grens wordt natuurlijk steeds meer opgeschoven richting Duitsland. Is het nog de moeite waard om vanuit de stad bijvoorbeeld naar Duitsland te rijden, om weer goedkoper te denken?
2: Dat denk ik niet dan. Ja.
1: Nee,
2: als je wat boodschappen erbij haalt, dan meteen even gaat denken, natuurlijk dan wel.
0: Dan weer wel.
2: Ja.
0: Ja. En als je boodschappen gaat doen, dat kan ook in de binnenstad van Groningen. Die binnenstad van Groningen werd vandaag in 2005, dat is alweer 21 jaar geleden, dat wel uitgeroepen tot de beste binnenstad van Nederland. Toenmalig wethouder Koen Schuiling, later werd hij burgemeester, nam de prijs in ontvangst in Den Haag. Groningen had de titel overgenomen van Den Bosch. De Groningse binnenstad werd authentiek en verrassend, bovendien veilig en goed bereikbaar genoemd. Goed bereikbaar.
2: Mm. Oké.
0: 2005.
2: Zouden we nog steeds worden uitgeroepen tot beste binnenstad?
0: Geen idee. Nee.
2: Ik weet niet of die prijs nog steeds bestaat.
0: Ook
2: maar
0: geen idee.
2: Ik heb het idee van niet.
0: Qua bereikbaarheid. Nou ja, maar goed, dat geldt denk ik voor heel veel binnensteden tegenwoordig.
2: Ja.
0: En vandaag in 1997 startte er iets wat de wereld online zeker zou veranderen. En wat ook een werkwoord zou worden. Vandaag in 97 startte officieel de internetzoekmachine Google.
1: Ja,
2: kijk.
0: Afgeleid van het woord Google met OL op het einde. De aanduiding voor een 1 met 100 nullen. Nou, tegenwoordig. Ja, dat is je niet, hè?
2: Zochten met Alta Vista.
0: Ja, precies.

0: Mr. Big and To Be With You. We gaan naar degene die veel met vogeltjes bezig is. Dan doen we dan een...
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Ja, bijna letterlijk en figuurlijk. Jaap Buse heeft een dierenspeciaalzaak. Jaap, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gespecialiseerd in vogels. Jij bent echt een vroege vogel. Hoe laat ben je opgestaan?
3: Ik was vanmorgen om kwart voor zes eraf.
0: Dus je bent al bij de diertjes langs geweest of gaat dat zo meteen?
3: Ik heb alles nou klaargezet, zeg maar. En dan ga ik er zo bij langs.
0: Want ze hebben allemaal voer nodig.
3: Voer en schoon water, ja. Als jij een beestje begint, dan moet je er goed voor zijn.
0: Nee, dat is waar, ja. Dat is absoluut. Ja.
3: En ze zijn afhankelijk van ons, of van de verzorger. Dus dan, dan moet dat gewoon goed zijn.
0: Komt het al eens voor dat iemand bij jou de zaak komt en dat je zegt van... weet je het wel zeker dat je een dier wil aanschaffen?
3: Jawel. Ja, ik krijg wel mensen... wij zijn gespecialiseerd in vogels. En dan krijg ik wel mensen en dan zeg ik van... nou, doe ik er informatie mee van de LICG. Dat is een onafhankelijk bureau. Die geeft voorlichting. Daar kunnen ze ook voorlichting krijgen. En dan zeg ik, denk er nog maar even over na. Van, ja, hè, dat is wel... wat voeten in de aarde om een dier te houden. Hè? Het is niet zo van... zal men wolen in een kooi en raldé. Nee, zo werkt het niet altijd.
0: Nee, maar je wil ook voorkomen dat mensen uiteindelijk zeggen... van nou, het is maar allemaal te veel, ik laat de vogel maar vliegen.
3: Ja, daar wil sowieso voorkomen, want dan gaat het waarschijnlijk dood. Van, dit zijn gedomineerde vogels, dus die redden het niet in de natuur.
0: Nee.
3: En vaak vallen ze ook nog heel erg op door hun kleur.
0: Ja, precies. Ja. Voor de vijanden in de natuur is dat ook niet handig, inderdaad.
3: Nee, inderdaad. Ja.
0: Ja.
3: Nee.
0: Is het een drukke periode nu voor je?
3: Nou, het wordt nog wat rustiger, maar nu begint de tentoonstelling weer. We hebben 26 september in de Noord-Zuidoever in Noordbroek even een tentoonstelling van de Jong Dieren van de Winschoten Pluimvee en Konijnenclub. Mooie tip voor je luisteraars. Hè. Je kunt er gratis heen. En dan kun je kijken wat er allemaal is voor soorten. En dat is puur van jonge dieren. Duiven, oorspronkelijke duiven en konijnen, dat zijn allemaal jong. En de kippen, die mogen jong en oud.
0: Ja.
3: En waarom is dat? Dat is omdat we eigenlijk voor de kippengriep aan willen zijn. Want anders mogen de kippen weer niet geschild worden.
0: Dat
3: is altijd een beetje deprimerend voor die fokkers van de kippen, zeg maar. En daarom hebben we gezegd van nou, de kippen mogen zowel oud als jong. Een nadeeltje is, ja, ze zijn nog net niet klaar. Maar ja, het is een of het ander.
0: Ja.
3: Daar moet de keurmeester dan maar een beetje doorkijken.
0: En wat doe jij dan bij zo'n show?
3: Ik ben een vakbekwaam vogelhouder. Dus ik moet opletten dat alles in goede banen gaat bij de kippen en de duiven. En ik ben ook een beetje manager van alles. Ik doe de verloting. En net wat voor anderen is, zeg maar.
0: Ja,
3: ik ben gewoon bestuurslid. Ik heb geen functie.
0: Nee.
3: Bestuurslid is best wel mooi. En dan heb je geen verplichtingen, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Ik heb wel wat verplichtingen, maar...
0: maar hij heeft wel cacophonie aan geluid, denk ik dan. Zo'n hele dag tussen de dieren gelopen.
3: Ja, het is hartstikke leuk, daarom zeg ik. Een mooie tip voor je luisteraars om daar even te kijken. Het is ook nog gratis, dus
0: daar
3: kan het niet aan liggen.
0: Nee, precies. Nou, maar eerst maar gaan we vandaag weer een werkdagje.
3: Ja, we gaan er vandaag weer terug aan.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag, Jaap.
3: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
3: Oké, ook bedankt.
0: Mooi.
3: Tot ziens.
0: Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Jazzpolitie uit Groningen destijds deze band. En liefdesliedjes, het is 6:30. Kijken naar het nieuws uit binnen en buitenland. Te beginnen bij onze buren in Drenthe. De PVV Assen heeft een Facebookbericht offline gehaald, waarin ten onrechte de indruk werd gewekt dat de Asser Courant aandacht had besteed aan de wens van die partij om geen Oekraïners te huisvesten in de Asser Stroomflat. De Asser Courant heeft het bericht echter nooit geschreven. De PVV maakt het met AI. PVV-fractievoorzitter Toon Kijf noemt de post bij RTV Drenthe onverstandig en geeft de schuld aan een fractiemedewerker die de post heeft gemaakt, zegt hij. Maar we hadden de naam van de Asser Courant niet moeten gebruiken. Evert van Dijk is directeur journalistiek van Mediahuis Noord, waar de Asser Courant deel van uitmaakte. Hij noemt het kwalijk dat de PVV de suggestie wekt dat de Asser Courant dit heeft geschreven. De 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed, nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fiets rond. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NAC. De politie was in de buurt aan het controleren na een melding van diefstal van een fatbike. Gulu's fiets was echter niet gestolen, zo meldt een politiewoordvoerder. Tot nu toe wilde het Openbaar Ministerie geen mededelingen doen over de zaak, maar tegen NAC zegt een woordvoerder van het OM nu dat hij staande werd gehouden en geen ID-bewijs kon laten zien. Vervolgens wilde een van de agenten een fouillering doen en ging hij er vandoor. Daarna is hij aangehouden, waarbij de man verzet pleegde. Hij is onwel geworden en gereanimeerd, aldus het OM. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het incident. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje bij Roermond zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 51 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
1: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort. Het
0: vliegtuigje vertrok gistermorgen vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. En een bijzonder concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van zanger Blauwzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt initiatiefnemer Oormerk.
2: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten, doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we te hard willen staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, heb je voor ons.
3: Ja, de lichtweek in Wedden is niet bepaald leuk geëindigd afgelopen weekend. Zometeen hoor je wat er allemaal is gebeurd.

0: Damiano David en zijn vrienden en Talk To Me. Het is 6:30 en hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Het gebeurde in de Kleine Turfstraat op een 2 kilometer afstand van de provinciegrens met Groningen. Rond 6:15 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in stadswijk De Weijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media doet hij een oproep om de verblijfplaatsen van de aanslagpleger en zijn opdrachtgever te melden bij de politie. Daarbij noemt hij ook openlijk een naam. Dat zorgt voor extra spanningen in de wijk, zegt verslaggever Rick Ruschen.
2: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel. Er heerst veel angst, met name bij gezinnen met kinderen. Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
1: Een groep van meer dan 10 personen heeft zich afgelopen weekend ernstig misdragen bij het slot van de Lichtweek in Wedde. Dat meldt Westerwolde Actueel. Volgens het bestuur van de Lichtweek zijn fietsen en auto's vernield. Ook zijn spullen gestolen en mensen belaagd. Enkele mensen zijn per ambulance afgevoerd. Het is niet duidelijk of dat belagers of slachtoffers zijn. De politie is op de hoogte en vraagt getuigen zich te melden. De gemeente Stadskanaal laat dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de woningen in de straat. Onderzoek wees uit dat de vloer was aangetast door zwam en niet meer veilig was. Hoewel meerdere buurtbewoners met schimmelkampen in hun woning, is er volgens woningcorporatie Le Vier geen sprake van een grootschalig probleem. Bij de corporatie is 1 woning bekend met schimmelproblematiek, zegt directeur Wonen en Wijken Erik Giethoorn. Volgens hem betekent schimmel bovendien nog niet meteen dat er problemen zijn met de woning.
3: Elke woning is weer anders en elke huurder is ook weer anders hoe je met je woning omgaat. Dus het is niet altijd zo dat er schimmel te wijten is aan een bouwkundig iets. Dat kan ook heel goed door gebruik zijn hoe je als huurder met de woning omgaat.
1: Volgens de bewoners van de Oranjestraat komt het nieuwe onderzoek van de gemeente bovenop een lange reeks eerdere onderzoeken. Er klopt er nog een rechtszaak tussen de bewoners en Le Vier over huurkorting wegens grondwater in de kelder. In de speeltuin in Groningen is gisteravond een kind bekneld geraakt in een speeltoestel. Dat was aan de golfslag in de wijk Leeuwenborg. De brandweer moest het meisje met gereedschap uit de wipolifant bevrijden. Het kind kwam met de schrik vrij. En het merendeel van de schoonmakers op station Groningen heeft gisteren gestaakt. Vakbond FNV protesteerde daarmee tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland, met collega-vakbond CNV sloot. Die werd afgewezen door het merendeel van de FNV-leden. Volgens de NS vielen de gevolgen in de treinen en op het hoofdstation mee. Er werd minimaal schoongemaakt op plaatsen waar anders veiligheidsrisico's zouden zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, derde dinsdag in september. Het is Prinsjesdag vandaag. Ons loop het vuur ging daar gisteren al over. Zometeen praten we daar verder over. En Harma, rond 6:45, over het best wel als een aardige zomerdag zou kunnen worden.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, hallo.

0: Chocolate en Girl Crazy.
1: Lopend vuur.
0: Het is Prinsjesdag vandaag en zouden we weer genoemd worden. Sinds 2015 wordt Groningen ieder jaar genoemd in de troonrede. Dat staat ook te lezen in een uitgebreid artikel bij ons op de site. In het begin, in het kader van, van de aardbevingsproblematiek en schadeherstel. Later kwamen daar ook de Neder-Saxe lijn en Ter Apel bij. Nou, worden we opnieuw genoemd. De plannen zijn natuurlijk, en dat is ook traditie, zo grotendeels al uitgelekt. Ja. En het wordt uiteindelijk vanmiddag allemaal voorgelezen. Nou, we gaan daar later vanochtend ook over praten. Collega Daniel Telen is in Den Haag ook bij het Prinsjesdag ontbijt. Waar allerlei noordelijke politici en ondernemers ook bij elkaar komen. Kijk je uit naar een dag als vandaag. Niet alleen misschien om de inhoud, maar ook om de hoedjes die we weer gaan spotten. Ons lopend vuur luidde gisteren. Ik kijk uit naar Prinsjesdag. Wat kregen we allemaal binnen, Daphne?
2: Nou ja, Annette zegt, ik kijk sowieso niet. Want het is één grote ergernis voor haar. Omdat alles duurder wordt en er in de zorg alweer bezuinigd wordt. Dus nee, zegt ze. Nee, bedankt. Ik kijk niet naar de pracht en praal van ons koningshuis. Ook Diana kijkt of luistert er niet naar. Dat doet ze eigenlijk nooit, want ze vindt het langdradig gezeur waar maar weinig van terechtkomt. Krino daarentegen gaat voor de 49ste keer naar Den Haag.
0: Oh, die gaat erheen?
2: Ja. Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, voor de 49ste keer.
0: Ja, volgend jaar jubileum.
2: Nou, inderdaad. Ze zeiden al van Krino, laat ons even weten.
0: Ja, ja. Die gaat langs de route staan.
2: Ja, dat denk ik dan inderdaad.
0: Er zijn altijd mensen die al rond dit tijdstip daar gaan staan. Heel goed plekje.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan moest je vroeg vertrekken vanaf hier.
0: Misschien is het een hotelletje gepakt daar.
2: Ja, misschien wel. Ja, lekker. Richard, die hield het kort. Die zei, gezeik en poppenkast, meer heb ik er niet over te zeggen. En Harry, die kijkt wel naar wat leukers.
0: Ja, is ook overdag. Kun je ook gewoon andere dingen doen, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Freddy kijkt uit naar de val van dit kabinet. Prinsjesdag kan me gestolen worden. En Jaap Kooistra noemt het ook één grote poppenkast. Ja, over het algemeen waren de reacties niet zo heel positief. En ik heb nog niemand gehoord die uitkijkt naar de hoedjesparade.
0: Dat vind ik altijd wel weer geinig. We gaan later vanochtend nog bellen met een Gronings Kamerlid. Die niet alleen een statement maakt middels haar hoedje, maar ook middels een ander accessoire dat ze meeneemt. En dat heeft iets te maken met ook iets wat in Groningen hier speelt.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Hou ik het zo een beetje kritisch nog?
3: Ja, en hoe laat gaan we bellen?
0: Ja, 20 over 9.
3: 20 over 9.
0: Ja, dus blijf lekker luisteren. Tot en met dat moment. En lekker langer ook doorluisteren. We hebben straks na 7 uur ook een nieuw lopend vuur voor je. Ons lopend vuur van gisteren ronden we hierbij af. Ik kijk uit naar Prinsjesdag, was de stelling in ons lopend vuur. Nou, inderdaad, daar was niet veel mensen die kijken er echt naar. Namelijk 18% zei eens, ik kijk ernaar.

0: Mojo en Lady Hear Me Tonight, 16 minuten voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Dat was een lekker dagje gisteren.
1: Oh, er was niks mis met.
0: Nee,
1: geen prima. Zeker gistermiddag, toen kwam de zon de mooie deur en er was uiteindelijk zo'n 22 graden in de stad. Het 17,5 graden op dit moment, dat is wat bewolkt in de barometer stand, dus een 17 millibar. Visvliet, gisteren een dikke 21,5 graden, gisteren ook nog een buitje had, 18e millimeter. Op dit moment half bewolkt, 17,5 graden en een zwakke zuid-zuidoostenwind. Roodschaal, licht bewolkt, wat diezig weer, 8 kilometer zicht, 17,5 graden. En gisteren, toen werd het ook zo'n 21,5 graden in Delfzijl. Op dit moment bewolkt 18 graden. Vroeg, ja, er is in eerste instantie veel bewolking, maar in de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. De wind motor tot vrij krachtig, komt door het zuidwesten en door met gouden temperatuur richting 22 tot de zomerse weer van 25 graden in het zuidoosten van de provincie. De vroeg om een reactie. In Loten vanmiddag even om, wordt de kans op een regen of onweersbuien en ook groter. Vannacht wordt hij weer dreug met opklots in 12 tot 15 graden als minimum. In Mun is de zon, maar het regen verspreid over de provincie ook buiten mogelijk met onweer. En door een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind hebben we het Matterdouw met sub 10 of 18 graden.
0: Ja, maar van vandaag gaan we dan toch lekker genieten, Harma.
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja, oké, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Joe, tot zo.

0: voormalig Groningschouder, voormalig nummer 1 in de Noord-Negen. Semsland en Dada Dansen. Ja, Daphne, ProRail en ook de NOS melden een grote storing in het treinverkeer. In delen van Nederland is het verkeer ontregeld. Heeft te maken met een storing in een beveiligingssysteem. Dat moet aangeven of een trein nou over het spoor rijdt of niet. Dat is wel handig op zich. Een aantal plekken wordt daar niet gereden, maar het is een beetje onduidelijk waar wel en waar niet, hè, vooralsnog.
1: Ja, tussen Meppel en Assen is het inmiddels opgelost, zag ik. Tussen Zwolle en Meppel rijden er nog geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 7:15. Dus ik denk, ja, even goed de reisplanner bekijken.
0: Dat wordt ook geadviseerd. Ja. Pak de reisplanner even bij, zeker als je naar het westen van het land moet. Of je daar in één keer naartoe rijdt, of dat je onderweg nog een extra koffie moet gaan halen. Ja. Station. We hopen je er straks meer over te kunnen vertellen als er wat meer duidelijkheid over is. Ja, als je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost je dat vanaf gisteren geen 181 euro meer, maar 242 euro. Bedoeld om toch de stroom aan winkeldiefstallen tegen te gaan. Maar hoe zit het dan allemaal als je bij die zelfscankassa komt en één product vergeet? Nou, dan zijn ze toch vaak wel wat ietsje milder. Maar dan wordt wel met je gesproken natuurlijk. Ben je iemand die zelfscankassa gebruikt? Elvin Baas ging in Veendam de straat op.
2: Zijn jullie wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen?
3: Dat doe ik nooit.
2: U gaat nooit naar de zelfscankassa?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Vertrouw ik me niet bij. En ik vind het ook te klein. Ik mag de ruimte hebben.
2: Gewoon lekker naar de kassa?
3: Lekker naar de kassa.
2: Ja. Maar die boetes ben ook omhoog gewoon. Als je nou een keer wat vergeten te scannen of zo, dat is nou nog 240 euro worden.
3: Vind ik ook allemaal niet erg. Was je bent de voertuig, dat je beton, man.
2: Ja, nou, en anders is stelden, hè?
3: Dooran, precies.
2: Ja, hè?
4: Ik doe alleen de kleine boodschapjes doe ik aan de zelfkassa. En de grotere boodschappen doe ik gewoon nog aan de kassa.
2: Maar nooit een keer trillende vingertjes als er iemand voor de steekproef komt?
4: Nee.
2: Ja, maar dat vind ik wel knap, want ja, ik vergeet het wel eens, hoor. Dat je denkt, oh, heb ik dat wel goed gescand?
4: Maar daarom doe ik maar een paar boodschapjes. De broodjes of zo eventjes snel, of een flesje drinken. Dat doe ik even aan de snelkassa. En de rest, dat gaat gewoon aan de gewone kassa en dan sta ik gewoon rustig te wachten op mijn beurt.
2: Vanaf vandaag zijn die bekeuringen of de boetes omhoog gegaan.
4: Ja.
2: Dik 240 euro, wat vindt u daarvan?
4: Nou ja, weet je, het is ook diefstal, hè? Dus je moet gewoon eerlijk zijn.
2: Wel lastig, hè? Want je moet wel moedwillig iets niet scannen of willen afrekenen.
4: Ja. Ja.
2: Iedereen kan natuurlijk wel een keer wat vergeten.
4: Ja. Mm-hmm. Ja, nou ja, je moet even geconcentreerd aan de kassa staan.
2: Zijn jullie wel of ben je wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen, per ongeluk?
5: Ja, eigenlijk nog nooit. Nee, eigenlijk echt nog nooit. Nee.
2: Maar dit ook. Je hebt nu ook een kar vol.
5: Ja.
2: Met drie tassen vol. Allemaal zelfscankassa of gewoon in bij de kassa?
5: Nee, allemaal zelfscan.
2: Ja.
5: Ja.
2: Hier heb je wel voor, ik denk wel, 100 producten heb je erin liggen.
5: Ja.
2: Nooit vergeten?
5: Nee, eigenlijk helemaal nog nooit. Nee.
2: Vanaf vandaag 240 euro als je diefstal pleegt in de supermarkt.
5: Oh, nou, dat is best wel veel.
2: Ja.
5: Kun je wel een boodschap voor doen.
2: Dat zeker. Maar de vraag blijft natuurlijk een beetje, wat is diefstal, hè?
5: Ja, kijk, iedereen vergeet wel eens een keer. Als je het bewust doet, kijk, dan is het diefstal. Maar als je echt gewoon wat vergeet, ja, dan doe je het er niet om.
2: Dat is zeker zo, hè? Als je de helft niet, bewust niet scant.
5: Ja, dat is heel wat anders. Dat snap ik ook heel goed. Maar als je één ding vergeet, dan vind ik geen diefstal.
2: Ja.
5: Nee.
2: Bent u wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen?
3: Eén keer. Echt waar, één keer nog maar.
2: Ja?
3: En dat vond ik heel vervelend.
2: En wat denkt u dan, toen u erachter kwam van, oeh?
3: Oh, heel vervelend. Ze kunnen wel denken dat ik dief ben.
2: Maar vandaag zijn die bekeuringen of die boetes omhoog gegaan. De winkeldiefstal noemen ze dat dan.
3: Ja.
2: 240 euro.
3: Oh, nou, dat is me toch niet waard.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Maar
3: ja.
2: Hoe ingewikkeld is dat, vindt u? Die scheidslijn tussen diefstal of vergeten?
3: Nou, ik denk diefstal heel bewust. Dat is echt, dat gebeurt bewust. Dus dat vind ik een foute zaak.
2: Ja, en u heeft nu ook allerlei producten op de handen.
3: Je mag een bonnetje zien.
2: Oh, ik vertrouw u op uw blauwe ogen.
3: Ja, nou die heb ik niet, maar...
5: tot ziens.
3: Ja. Hoi.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik heb straks een mooi voorbeeld van...
1: Foutje! Bedankt!
0: Het draait allemaal om een tandenborstel. Een dure tandenborstel, maar met één heel groot manco. Vertel het je na 7 uur naar de Four Tops.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland

0: kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: Bij een incident in de Kleine Turfstraat in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen in stadswijk De Weijert looft een beloning van 1000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media noemt hij ook openlijk de naam van de vermeende opdrachtgever. Bij omwonenden heerst intussen nog altijd angst, weet verslaggever Rick Ruschen.
6: Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog één incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
5: En de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de huizen is een slaapkamervloer ingezakt omdat de vloer was aangetast door zwam. Maar woningcorporatie Levier bestrijdt dat er sprake is van een grootschalig probleem.
7: Het is niet dat het bij iedereen speelt. Wel her en der schimmel. Maar er hebben veel meer woningen last van. Het is niet allemaal dat het aan de woningen ligt dat er schimmel is.
5: Meer nieuws straks om 19:30.
8: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
9: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
10: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even langs de prikkeland op Prinsjesdag. Met straks die soms vervelende paaltjes op fietspaden. En een dure tandenborstel met een groot mankement.
16: Goedemorgen.

0: De temperatuur niets te klagen. 22 tot misschien wel 25 graden vandaag. Dat is wel veel bewolking. Misschien ook wat zon. En zeker in de middag en avond is een bui met een klap onweer erbij niet uitgesloten. En voor de rest kan de korte broek best staan. Nou, je bent vast bezig met je ochtendritueel. Dus even opstaan, misschien wel even douchen. Ontbijtje en even goed tanden poetsen. Vorige week, en heb je misschien al meegekregen, heb met veel bombardie een nieuwe fancy tandenborstel op de markt gebracht. Door dat merk wat ook van die hele dure stofzuigers bijvoorbeeld, of hairstylers heeft. Nou, die tandenborstel, high-tech, kost €500 bijna.
1: Wat?
0: Met een AI-camera erbij. Die kan tijdens het poetsen tussen je tanden kijken en je ook advies geven. Wordt gepresenteerd als een technologisch hoogstandje met een macro-lenscamera van 100.000 pixels en een anti-zwaartekracht reservoir voor mondwater. En de camera zou kunnen zien wat de tandarts ook ziet, met allerlei adviezen erbij, feedback op je poetsgedrag. 6 jaar aangewerkt door 661 ingenieurs.
2: Zo.
0: Maar al die 661 ingenieurs zijn één dingetje vergeten.
1: Oké. Okay.
0: Het toestel kan niet tegen water.
3: Foutje! Bedankt!
1: Nee.
0: Ja, echt waar. En dus zijn alle tandenborstels teruggeroepen. Je kunt ze ook weer inleveren. Het bedrijf zegt wel, ja, we hebben heel veel positieve reacties gekregen. En zeggen ze natuurlijk, logisch. En ze zien een sterke vraag. Maar er is een klein aantal exemplaren uit de eerste lichting die er niet tegen kan. Maar alles wordt teruggeroepen en je krijgt je geld terug.
2: Ja, wat een strop en wat een imagoschade ook.
0: Ja, ongelooflijk toch? Ja. Dat je er zo lang aan werkt. Ja. En dat er dan één cruciaal ding is. En dat is, hij kan niet tegen water. Dan heb je toch echt wat nodig bij het tandenpoetsen.
3: Foutje, ja. Bedankt.
0: Mooi, die kunnen we er nog weer gebruiken.
1: Ja.
0: Misschien ken je dat wel, je bent aan het fietsen en dan ineens moet je ineens even uitwijken omdat er een paaltje op het fietspad staat.
1: Ja.
0: En die paaltjes die staan er om te voorkomen dat auto's het fietspad oprijden en dat dan gaan gebruiken als een sluipweg, zullen we maar zeggen. Maar die paaltjes zorgen ook voor best wel wat ongevallen, zo meldt de Fietsersbond. 6 per dag, 6 gewonde fietsers die tegen zo'n paaltje aan gaan rijden. Onze collega's van Oog gingen met de Fietsersbond ook eens even kijken bij paaltjes in Grun.
4: Nou, dit is een linker, of niet?
5: Zeker, het is zeer linker.
4: Wat maakt hem zo link?
5: Nou, je kunt hem nauwelijks zien. En dat is bovendien eigenlijk toch helemaal onnodig als je ziet hoe smal het pad is. Wie gaat hier met een auto oprijden?
4: Ja, en u heeft hier persoonlijk ook een ervaring mee met deze?
5: Ik probeerde hem te ontwijken, dat lukte wel, maar vervolgens belandde ik in de heg.
0: Ja, en dus is het in de heg zelfs beland.
5: Ja,
0: en dus is er komende zaterdag een landelijke paaltjescheckdag.
4: Ja.
1: Wat goed.
0: Kun jij aangeven waar een gevaarlijk paaltje staat? Ja. En dan in de hoop dat er iets aan gedaan wordt natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, goed. Zoals Skik al zong in het verleden. Ja. Betonpaaltjes ben kut.
0: Ja. Nou ja, dat brengt me dan ook weer gelijk bij die makers van die tandenborstel. Want die stonden toch ook een beetje voor paal, zou je kunnen zeggen. Ja. Okay. De cirkel toch weer een beetje rond, zullen we dan maar zeggen.

0: Can You Feel It? Je hoorde de Jacksons.
1: Lopend vuur.
0: 20 over 7. We gaan hem aansteken. In het voetbal kennen we de gele en de rode kaart. En we kennen de ouders langs de lijn bij het jeugdvoetbal. Nou, Rob, dat kennen wij denk ik ook wel. Ik ben ook regelmatig voetbalouder langs de lijn geweest. Ben leider ook wel geweest. Ook vlaggenist. Dat was geen hobby van mij om grensrechter te zijn bij het jeugdvoetbal.
2: Nee.
0: Ik heb de vlag wel eens aangeboden. Iemand die achter mij stond die dan steeds het beter wist.
2: Oh, dat heb ik ook eens een keer gedaan.
0: Ja, geomgrijsd. Alsjeblieft.
2: Nee. Ja.
0: Maar goed, ik wist het ook altijd beter natuurlijk. Maar nou ja, je hebt natuurlijk ouders die zich wel heel erg bemoeien met wedstrijden. Toch? Je hebt ook langs op de sportvelden geweest natuurlijk, Daphne.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik kan me dat eigenlijk helemaal niet zo heel goed herinneren.
0: Nee
3: dat viel eigenlijk wel mee.
0: Gelukkig.
3: Ja. Nee, bij dansen viel het vooral ook mee.
0: Ja, daar staan ze niet misschien nee. Van...
3: Nee, ze zijn niet echt te schreeuwen langs de kant. Nee, maar bij het voetbal ook, kan ik me ook niet echt herinneren. Nee.
0: En toch gebeurt het regelmatig dat ouders zich er te veel mee bemoeien. In Roemenië hebben ze daar nu een speciale kaart voor in het leven geroepen. We hebben hier ooit de blauwe kaart gehad. Is een tijdje mee geoefend, zeg maar.
3: Ja.
0: Kon je dan uitdelen als er een heel sprake was van sportiviteit. Zeg maar, een soort motiveringskaart. Oh. In Roemenië hebben ze nu de zwarte kaart naast de gele en de rode. En als de zwarte kaart getrokken wordt, wordt de wedstrijd gestaakt.
2: Oké, dus dat is niet eens een waarschuwing, dan is het gewoon meteen klaar.
0: Ja, daarvoor zijn er wel wat waarschuwingsmomenten. Dus de wedstrijd kan even stilgelegd worden. Dan heeft de coach de gelegenheid om het publiek toe te spreken. En zeggen van, hou er even mee op, want anders wordt er gestaakt. Ja. En dan kan de scheidsrechter, en dan hebben we het hier over het jeugdvoetbal... van 6 tot en met 17, die kan dan de zwarte kaart trekken. Zou dat niet ook iets zijn voor hier? Vroeg ik mij zo af, in ons lopend vuur.
3: Nou, ik vind een kaart is mee... Ja, ik weet niet. Ik zou dat dan eerder gebruiken als waarschuwing. Want wat heeft het voor zin om een kaart omhoog te steken... en dan de wedstrijd stil te leggen? Ja,
2: dat is meteen
3: dan,
2: klaar.
3: Dat is meteen klaar.
2: Je kunt er gewoon affluiten en hup naar binnen.
3: Dat lijkt mij ook.
2: Ja, ik zou ook eerder een waarschuwing dan. Zo van nog één keer en dan is het klaar.
0: Ja. Dus een zwarte kaart met een grijze kaart wordt het dan eigenlijk...
2: Nou, misschien is het wel een goed idee. Weet ik eigenlijk niet. Wat zijn de ervaringen in Roemenië? Weet je dat ook?
0: Nee, ze gaan nu invoeren.
2: Oh, ze gaan er nog invoeren?
0: Nee, ze hebben nu ingevoerd, zeg maar. Bij deze wat ervaringen zijn, weten we niet. Maar wat zijn jouw ervaringen langs de lijn? Misschien aardig om het daar eens even over te hebben. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal... om schreeuwen ouders langs de lijn te stoppen. Is ons lopend vuur.
3: Ja.
0: Laat maar weten. 050-318-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 87% van de stemmers is het eens met de stelling... de KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal... om schreeuwende houders langs de lijn te stoppen. 87% eens, best veel.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan een paarjarige Prins Harry van Wales is terug in Engeland... en is jarig vandaag. Fietsen verjaardag daar, dus 42 geworden vandaag. Stefan de Wallen is jarig, van Vlodder vroeger, hè, Kees?
3: Wow.
0: En een hele goede kennis van Sinterklaas. 61 geworden vandaag. Niels van der Laan, van Even tot Hier, van der Laan en Woe, 45. En Maggie Riley is jarig. Zij viert vandaag haar 70ste verjaardag. We kennen haar bijvoorbeeld van dit liedje.

0: De jarige Maggie Reilly samen met Mike Oldfield en Two France. We gaan naar het nieuws zometeen om 19:30. Wat zit erin, Rob?
1: In een groot deel van het land rijden er op dit moment weinig tot geen treinen. Zo recht hoor je hoe dat komt.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Over een paar seconden is precies 19:30. Tijd dus voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een groot deel van het land rijden op dit moment weinig tot geen treinen door een grote storing. Treinen vanuit Groningen richting Zwolle rijden alleen nog tot Assen. Volgens spoorbeheerder ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem.
12: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens ProRail is ook nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De spoorbeheerder adviseert reizigers rekening te houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd. Door de storing zijn dus ook meerdere overwegen gesloten. En daar heeft het autoverkeer weer last van. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in de kleine Turfstraat op 2 kilometer van de provinciegrens met Groningen. Om 17:45 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet er onderzoek naar. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Weijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media doet hij een oproep om de verblijfplaatsen van de aanslagpleger en zijn opdrachtgever te melden bij de politie. Daarbij noemt hij ook openlijk een naam en dat zorgt weer voor extra spanningen in de wijk, weet verslaggever Rick Ruschen.
13: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel. Er heerst veel angst, met name bij gezinnen met kinderen. Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
1: De zaak van de vermoorde icon-journalisten in El Salvador, onder wie Koos Koster uit Winschoten, is na 44 jaar afgerond, meldt een van de nabestaanden aan het ANP. Volgens een advocaat is het cassatieberoep van de 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moorden verworpen. Daarmee zijn hun straffen definitief geworden. Ze werden vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 jaar. De 4 journalisten van de inmiddels opgeheven omroep Icon deden in 1982 ernstig verslag van de burgeroorlog in El Salvador. Ze werden gedood toen ze in een hinderlaag van het regeringsleger liepen. De Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit 2 van de 5 kerken. De kerken in Musselkanaal en Kopstukken gaan aan het eind van het jaar dicht. De leden van deze kerken kunnen vanaf januari terecht in Zandberg. Verslaggever Martijn Volkers over deze keuze.
14: Oorzaken van de gedwongen sluiting van 2 locaties zijn volgens pastoor Jos Deuling vooral te zoeken in ontgroening, krimp, vergrijzing van de gemeenten in Zuidoost-Groningen. In Kopstukken gaan nog ongeveer 15 tot 20 mensen naar de kerk, gaf hij te kennen. En in Musselkanaal zijn dat er iets meer, tussen de 20 en de 30. Daar kan je geen parochie op besturen, dus is besloten deze locaties in de verkoop te doen.
1: De gemeenteraad van Stadskanaal wil door met burgemeester Klaas Sloot. Dat is gisteravond besloten tijdens een besloten raadsvergadering. Op 20 januari eindigt de eerste ambtstermijn van Sloot. De partijloze burgemeester heeft aangegeven daar graag nog een termijn aan vast te willen knopen. De herbenoeming wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit vastgesteld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
16: Meubeldorp. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
17: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
18: Voordeelhaartjes.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
18: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van één van de woningen in de straat. Bang.

0: Sam Smith en Like I Can. De gemeente Stadskanaal leidt dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoek op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de woningen in de straat. Dat is een nieuw hoofdstuk in een slepende zaak rond de huurwoningen van corporatie Levier. Verslaggever Joyce Kranenborg ging langs bij een van de bewoners.
1: Martin Dol, jij woont in de Oranjestraat in Stadskanaal. We hebben net een rondje gemaakt door het huis en eigenlijk in elke ruimte zit schimmel.
2: Ja.
1: Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is enorm frustrerend, want je maakt het wel schoon, maar dat duurt een week, anderhalf week, dan zit het er weer. Dus je blijft aan het poetsen en echt een oplossing komt er niet.
1: Hoe lang heb jij al schimmel hier in huis?
2: Nou, ik heb altijd wel een beetje gehad, maar de laatste 5 jaar is het wel extreem aan het worden. Ik heb ook in het verleden enorm veel last gehad van water onder de fundering. Ik heb een heel wat jaren, bijna 30 jaar lang, 50, 60 centimeter water in mijn kelder gehad. Die hebben ze dan vorig jaar aangesmeerd en tot nu toe is die nog steeds droog.
1: Dus Levier komt wel langs, lost wel dingen op?
2: Nou ja, lost dingen op. Ik noem het lab- en plakwerk. Oplossing komt er niet.
1: Nou woon je hier samen met je zoon. Die durft dus soms de trap al niet op, maar zijn vloer in de slaapkamer, ja, die zakt ook door.
2: Ja, dat is pas de laatste 2 jaar, zeg maar. Het begon met één plekje, het wordt nu steeds meer. En ik ben straks ook genoodzaakt te kijken of mijn zoon, als dit zo door blijft gaan en er niks tegen gedaan wordt, dat ik moet kijken of hij een andere plek kan krijgen om te slapen. Want ik wil natuurlijk niet dat hij 's nachts in één keer door de vloer zakt.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Ja, in mijn ogen moet het huis gewoon gerenoveerd worden. Grondig aangepakt worden, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie. Zelf heb ik zoiets van, ja, ik kan ook de muren gaan isoleren. Ik kan ook het dak gaan isoleren, uitbreken en zelf allemaal gaan doen. Ten eerste heb ik daar geen geld voor, want ik lever een uitkering. En ten tweede heb ik zoiets, het is een huurhuis, het is geen koopwoning. Als je een koopwoning hebt, sta je er zelf voor. Maar bij een huurhuis vind ik dat degene die het huis verhuurt, ervoor me hoort te staan.
1: Maakt het je wanhopig?
2: Ja, ik vind het bijna onmenselijk hoe ze ons laten leven.
1: Wil je hier nog wel wonen?
2: Ja, het is een huisje waar ik al 32 jaar woon. De woningbouw zegt ook, je kan gaan verhuizen. En dat zeggen ze ook zelf laconiek toen ze hier laatst vorig jaar zelf langskwamen om het huis te inspecteren. Van nou meneer, als het u niet aanstaat, gaat u toch verhuizen?
1: Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Dat gaat niet gebeuren, als dan mijnlijk sterf ik in het huis.
0: Martin Dol, hij is niet de enige in de straat met schimmelproblemen. Volgens Levier is er geen sprake van een grootschalig probleem. Directeur Wonen en Wijken Erik Giethoort.
3: Voor zover ons bekend is er nu 1 woning die zeg maar schimmelproblematiek heeft. Daar hebben we ook afspraken mee gemaakt, daar zijn we nu mee bezig.
4: Wat ik heb begrepen heeft de gemeente ook opgeroepen om onderzoek te laten doen naar ook de constructie van de woning. Woningen, ook in de hele straat. Wat is u daar bij u over bekend?
3: Nou, daar zijn we inderdaad met de gemeente over in gesprek. We hebben nu 1 specifieke woning waar het ook zeg maar gekeken is waar de problematiek is. We hebben het over de vloeren. We hebben ook tussentijds nu al 1 vervangen in de slaapkamer. De huiskamer wordt nog gedaan. En dat geeft ook kijk op naar verder onderzoek hoe we dat, wat het gaat betekenen voor andere woningen. Dus daar zijn we over in gesprek met de gemeente. Maar dat komt ook omdat het een rijksmonument is en we daar de gemeente ook bij nodig hebben als toezichthouder.
4: Is het dan te kort door de bocht om te zeggen 1 in 1 is 2? Kijk, als u 1 woning heeft uit een bepaalde periode met een dergelijke problematiek, dan is het toch eigenlijk heel makkelijk te concluderen dat het ongetwijfeld bij andere woningen ook zo zou zijn. Bent u dan als corporatie dan ook niet verplicht om dat dan gewoon te controleren?
3: Nou, dat doen we zeker. We hebben zelf nog inspectierapporten gedaan, ook naar schimmel in 2023.
4: Wat kwam daaruit?
3: Geen grootschalige schimmelproblematiek. Dus niet dat het bij iedereen speelt.
4: Maar wel schimmel?
3: Wel her en der schimmel. Maar daar hebben veel meer woningen last van. Het is niet zeg maar, allemaal dat het aan de woningen ligt dat er schimmel is.
4: En wanneer ligt het aan de woning wanneer er dan wel schimmel is? Want u zegt net van ja, bij ons is maar 1 melding bekend. Maar u zegt net 3 jaar geleden hebben we ook schimmel zelf geconstateerd bij andere woningen. Ja, dat lijkt me toch gewoon dat dit te boek staat als schimmelwoningen.
3: Nee, dat is niet 1 en 1 is 2. Die conclusie kun je niet trekken. Elke woning is weer anders. En elke huurder is ook weer anders hoe je met je woning omgaat. Dus het is niet altijd zo dat de schimmel zeg maar, te wijten is aan een bouwkundig iets. Dat kan ook heel goed door gebruik zijn hoe je als huurder met de woning omgaat.
4: Wat roept u op?
3: Nou, ik roep vooral op zeg maar, onze huurders, als ze last hebben van schimmel, om zich bij ons te melden, zodat wij met hun in gesprek kunnen gaan om te kijken waar het aan ligt en of we een oplossing kunnen vinden.
0: Erik Giethoort van Levier in gesprek met Elwin Baas. En zometeen, wat heeft de troonrede voor Groningen in petto? Ik praat zometeen met verslaggever...

0: 52 en Love Shack 13 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, het wordt best warm vandaag, toch? Gaan we ook veel zon nog zien dan?
1: Nou, ja, kijk, het oosten van de provincie er op dit moment wel zon, maar op de satellietbeelden is heel duidelijk de zon. Inderdaad, wat meer naar het westen zou vanaf de stad richting het westenkwartier. Ja, daar zit toch wel behoorlijk wat bewolking. Het schroeft ook wel wat op richting het oosten. Het verbrokkelt ook wat, de bewolking wat dunner. Ja, en dan gaat die temperatuur toch behoorlijk omhoog. En dat heeft ook te maken met de windrichting. De wind komt uit het zuidwesten. De stroming is wat meer zuidelijk. En daarmee wordt vanmiddag zo'n 22 graden in Lauwersmeergebied tot een zomerse weren van 24 graden in het zuidoosten van de provincie. De reactie volgt, want loten vanmiddag en vanochtend wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht is het op de meeste plek weer droog met opklaars in 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is er zon, maar de trekking verspreid over de provincie ook buiten, mogelijk met onweer en met een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind met maar 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, Harma. Rob Seinedal, goed om nog even te melden, denk ik. In een groot deel van het land rijden geen treinen of weinig treinen door een grote storing bij ProRail en een storing in het beveiligheidssysteem. Treinen vanuit Groningen bijvoorbeeld richting Zwolle rijden alleen nog tot Assen. Volgens ProRail is niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. Hou goed je spoorboekje, je digitale spoorboekje, daarvoor in de gaten. Ook als je naar Den Haag wil vandaag bijvoorbeeld. Het is Prinsjesdag, start van het nieuwe politieke jaar. De dag dat het kabinet de financiële plannen bekend maakt en de koning de troonrede uitspreekt. Verslaggever Daniel Telen is in Den Haag. Volg Prinsjesdag voor ons. Daniel, goedemorgen. Waar ben jij nu?
2: Ja, goedemorgen Edwin, hier vanuit de residentiestad. Ik wilde zeggen dat ik bij het Prinsjesdag ontbijt was, maar dat ging helaas nog even niet door, want het hele gebied is vooralsnog afgezet vanwege een reguliere bomcheck. Er wordt het hele gebied gescand of het allemaal veilig is, want ja, er komen toch wat hele bijzondere mensen deze kant op. Dan heb ik niet alleen over de Groningse politici, maar ook over het Koningshuis. Maar goed, als ik nu goed kijk, mogen de mensen er inmiddels doorheen, dus kunnen wij ze ook naar het Noordelijk Prinsjesdag ontbijt. Dan denk je misschien, wat is dat nou? Dat is een ontbijt waarbij Groningse politici en Kamerleden samenkomen om te bespreken wat de komende jaar moet betekenen, wat er allemaal voor plannen moeten komen en wat er moet veranderen om Nederland en met name Noord-Nederland, en dat heb ik niet alleen over Groningen, maar samen met Friesland en Drenthe wordt er dan opgetrokken wat er moet gebeuren om het daar allemaal wat mooier weer te krijgen.
0: Ja, de koning wijdt in zijn troonrede stevast ook een woord aan Groningen. Verwacht je dat dit jaar ook weer?
2: Nou, het zou voornamelijk heel erg raar zijn als hij het toch niet doet, want de ellende in Groningen en alle problematiek is zeker nog niet voorbij. Iedere week worden mensen er weer mee geconfronteerd, of omdat de aarde beeft, omdat ze weer een scheur vinden, of omdat het versterkingstraject weer vertraging oploopt. Dus het zou mij persoonlijk verbazen als er dit jaar geen referentie aan Groningen en alle situatie en dingen die we daar meemaken zou zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit.
0: Veel van de plannen zijn al uitgelekt, zoals het ieder jaar gaat bij Prinsjesdag. Wat verwacht je eigenlijk van de dag van vandaag?
2: Nou ja, het is wat je zegt. Eigenlijk zijn de plannen redelijk al bekend. Dat zijn plannen die ons natuurlijk allemaal aangaan in Nederland. Het belastingplan, waar gaat er wel geld heen, waar gaat er wat minder geld heen. Maar niet alles is bekend. En het is natuurlijk ook de vraag, ja, hoe worden die cijfers geïnterpreteerd? Dus het is voor ons als Groningers natuurlijk wel interessant van, blijft er in die begroting ruimte voor een kerncentrale? En waar moet die dan komen? Wat gaat dit betekenen met bijvoorbeeld een Neder-Saxe-lijn? Ga zo maar door. Het gaat de komende dagen ook bij de algemene politieke beschouwingen bijvoorbeeld vast ook weer over asiel. Dus allemaal thema's die voor ons heel erg relevant zijn. En daarom is het ook voor ons als Groningers best wel spannend wat deze Prinsjesdag in petto heeft voor ons.
0: En jij gaat dat vandaag voor ons volgen vanuit Den Haag. Dankjewel, Daniel Telen. Zometeen in de ochtendploeg ons lopend vuur. Een lopend vuur gaat over ouders langs de lijn bij het voetbal. En moet de KNVB daarvoor een zogeheten zwarte kaart invoeren waarmee de wedstrijd kunt staken. Nou,

0: Can Do om voetbalhouders langs lijn een beetje in toon te houden. Komen ze in Roemenië bij de voetbaljeugd met een zwarte kaart. Als de scheidsrechter die trekt, wordt de wedstrijd gestaakt. Nou, zou dat ook iets voor ons land zijn? De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. 050-3188-288. Wat komt er binnen?
1: Ben vindt het een absoluut slecht idee. Laat de scheidsrechter zich vooral focussen op de wedstrijd. Ouders of bestuursleden of iedereen die langs het veld staat, moeten deze dwazen op hun gedrag aanspreken. Lastig, maar wel effectief.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. De KNVB moet dus

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Bij het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
13: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
12: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de

0: aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
1: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. Regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers

0: met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuin.

0: Meubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Er werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor, met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 12 uur. Het is nu 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
6: Lunchtijd.

Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Een cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
6: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
6: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.

0: vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde. Buitengewoon goed.
3: En 90s.

Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 3:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de

0: De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Een cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren

0: met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grootste paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse ICON-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grootste paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. Premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee

Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

nog zo, kan ik was er een jaar naar geweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het lijst. Mijn leven tiet, wat is toch mooi, wie het lauwe

0: Het is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
1: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans, en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 8 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Horenavond, luisteraars. Mocht u zitten te wachten op de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Pekela die vanavond zou plaatsvinden en die om 20:30 zou beginnen. Inmiddels heb ik het bericht gezien dat die vergadering 10 minuten later begint. En dus over 5 minuutjes vanaf nu om 20:40 begint die vergadering. En tot die tijd nog maar even wat muziek.

0: Ik wil in ieder geval twee dingen zeggen. Er loopt een fotograaf rond. Daar word ik altijd heel zenuwachtig van deze fotograaf. Annemiek begint te lachen. U het niet, hoop ik. Ja, we moeten natuurlijk even ons fotobestand een beetje aanpassen. Anders ziet u ons allemaal nog vergaderen in de oude raadzaal. En wij proberen in alle uitingen van de gemeente zo up-to-date mogelijk te blijven. Dus vandaar dat zij tijdens de raadsvergadering hier daar wat foto's maakt. Ik wens ook de publieke tribune van harte welkom. En natuurlijk de mensen thuis. En we gaan proberen in deze nieuwe zaal er wat van te maken. Hiermee, er is één naast het raadslid van de SP, is ook wethouder Van Doren, heeft zich zojuist afgemeld. En die zal de volgende keer er weer bij zijn. Daarmee heb ik de opening gedaan. En ga ik met u naar de agenda die voor ligt. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Nee, dan gaan we met deze agenda aan de slag. Dan ga ik naar de mededelingen. Zijn er vanuit de raad mededelingen? Vanuit de Griffie? Inderdaad, Pro Pekela heeft natuurlijk een mededeling. Want die hebben mij als voorzitter van de raad keurig een briefje gestuurd dat zij een naamswijziging wensen. Maar misschien kunnen ze nog even melden dat de landelijke partij die verantwoordelijk is voor de lijst van naam veranderd is, zou ik maar zeggen.
1: Ja, voorzitter, natuurlijk wil ik dat even doen. Je kunt ook zien aan de stickers als het moment dat mensen met live beeld kijken. Pro-eerlijk, pro-groen, pro-sociaal, progressief Nederland. En vanaf dit moment gaan wij ons pro-Pekela noemen. Dus zo worden we graag in het vervolg aangesproken. Dank u wel.
0: Net zoals de vorige voorzitter, ik mijn best doen om daar niet af en toe mij te verspreken. Ik kijk even naar het college achter mij. Of daar nog mededelingen zijn? Nee, schudden ze. Dan ga ik met u goed vinden naar het spreekrecht voor de geagendeerde punten. Vaststellen wijze van afdoen van de ingekomen stukken. Oh, ik zeg vaststellen van de besluitenlijst, sorry. Ik ga naar het vaststellen van de besluitenlijst. Daar wou je wat over zeggen?
2: Maar wel over punt 6, maar niet over punt 5. Volgens mij komt eerst punt 5 en dan punt 6.
0: Zeker, dus dan ben ik nu bij punt 6. Dan geef ik u het woord.
2: Ja, dank u voorzitter. Niet inhoudelijk, maar wij waren even benieuwd over het besluit van de aankoop van het pand op de Hollandmars. Volgens mij heeft het college daar een besluit over genomen en die komen wij niet tegen de besluitenlijst. Klopt dat?
0: Zou mij verbazen, maar dat moet ik even achterhalen. Want dat is natuurlijk wel degelijk een besluit overgenomen in het college. Anders was het een onbevoegde daad. Dus dit is een besluit overgenomen. Maar die ga ik als zorg dat hij alsnog in de lijst komt.
2: En dat was nog van het vorige college,
0: zeker,
2: volgens mij.
0: Zeker, dus, zeker. Het vorige college.
2: Medio juni, volgens mij.
0: Zeker, ja. Zeker. Dus dat betekent dat die gewoon even in de lijst erbij moest geplaatst.
2: Fijn, dank u.
0: Ik kijk rond. Zijn er nog andere opmerkingen? Er heeft zich verder niemand aangemeld. Oké, prima. Dan gaan we naar agenda punt 7. Het aanwijzen van een plaatsvervangend griffier. Wenst iemand erover het woord? Mevrouw Knevelman, ga uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vinden het, of namens de werkgeverscommissie wil ik graag even iets hierover zeggen. Want we vinden het fijn dat we Ruben als plaatsvervangend griffier kunnen benoemen. En dat dit voorstel voor ligt. Dus vanuit de werkgeverscommissie, maar ook vanuit onze fractie, wensen wij hem heel veel succes. En ook dat Michel af en toe een keer afwezig mag zijn. Hè, zodat hij zijn plaats op dat moment kan innemen. Alleen wat ik ook even graag wil doen, want met het aanstellen van Ruben nemen we ook afscheid van Linda. En Linda is natuurlijk ook jarenlang aanspreekpunt geweest voor ons als raad. En ook haar wil ik daarvoor namens de werkgeverscommissie, en ik hoop daarmee namens iedereen, heel hartelijk bedanken voor haar inzet, wat zij heeft gedaan voor ons als raad. Dus tot zover, voorzitter.
0: Ja, dank u wel. Ik kijk om me heen. Als er geen andere opmerkingen zijn, dan vraag ik u om in te stemmen. Om
3: nou,
0: de heer Ruben.
3: Misschien mag ik dan vanuit de raad. Zeker. Inderdaad, ook de heer Mekkeringen welkom heten. En ja, jammer dat we van Linda inderdaad afscheid moeten nemen. Maar zo gaan die zaken nou eenmaal. Ik vond het wel een aparte zin. Het is niet langer wenselijk dat zij nog langer... Het is niet langer wenselijk.
0: Ja, daar kun je heel lang over discussiëren. Maar soms zitten er ook af en toe hier juridische teksten in. Die soms waarvan je denkt, nou, er zijn mooiere oplossingen in het Nederlands. Dan ga ik naar de besluitvorming. Dat betekent, als ik u beluister, dat u unaniem kunt instemmen met het aanwijzen... om de heer Ruben Mekking aan te wijzen als plaatsvervangend griffier. En dat betekent, ik zie Niel dat bij deze unaniem is gebeurd. En dan vraag ik ook aan de heer Ruben Mekking om naar voren te komen, om voor mij te gaan staan. Dan gaan wij... over tot de belofte, hè? Dat hebben we afgesproken net, we hebben hem stiekem geoefend. Dus dan komt dat helemaal goed. Ja, ik zou willen vragen, als de mogelijkheid is om te gaan staan, ook voor de publieke tribune. Ik verklaar en beloof dat ik, om tot plaatsvangend griffier benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend griffier naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
4: Dat verklaar en beloof.
0: Van harte gefeliciteerd.
4: Dank u.

0: dank u wel. Ik heropen de vergadering. En met u goedvinden gaan we naar agenda punt 8. De raadsvoorstel, wensen en bedenkingen. Statuten, economische agenda liggen voor. Daarvoor hebben we afgesproken dat mevrouw Kuipers vooraf, die er veel werk aan heeft besteed, wat zou willen zeggen. Ga u gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Grietje en ik waren namens u allemaal aanwezig in Groningen. En daar heb ik een kort verslag van gemaakt. Het regioberaad kan zich in grote lijnen vinden in het advies van de heer Heinrich Winter. Dit advies vormt de basis voor het op te stellen concept voor de wensen en bedenkingen. Daarbij worden in ieder geval de volgende aanvullingen meegenomen. En dat zijn er vier. 1. De mandaatregeling en de politieke gevoeligheid van mandatering. De heer Winter startte met een uiteenzetting van de governance rond de economische agenda Nijbegun. De stichting is bedoeld als samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen volgens het zogenoemde triple helix model. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regeling de belangrijkste besluiten blijft nemen. De uitvoering kan vervolgens worden gemandateerd aan de werkorganisatie perspectief, aan de stichting of eventueel aan een derde partij. Naarmate meer bevoegdheden bij de stichtingen komen te liggen, bestaat het risico dat de vertegenwoordigde organen meer op afstand komen te staan. De voorkeur is om alle middelen via de gemeenschappelijke regeling te laten lopen. Het financiële punt wordt als het belangrijkste risico gezien. Wanneer de stichting zelfstandig geld gaat verwerven, kan de verhouding tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling wezenlijk veranderen, is daarom niet wenselijk. Het tweede punt, de verhouding tussen de gemeenschappelijke regeling en de stichting. De statuten moeten nog uitgewerkt worden aangaande benoeming en ontslag. De heer Winter zoekt dit nog verder uit. Ook participatie moet nog verder uitgezocht worden met betrekking tot taken, positie en verantwoordelijkheden. Hier ligt dus nog veel werk. Punt 3, de transparantie en openbaarheid. Vooruitlopend op toekomstige aanpassingen van de wet openbare overheid is het raadzaam om de notulen openbaar te maken. Dit was een punt van discussie en hebben we algemeen aangenomen dat dat wenselijk was. Het vierde punt, nadere duidelijkheid over artikel 8, de ontslagregeling en de governance. Structuur. De heer Winter concludeerde dat de hoofdlijn van de governance sterker in de statuten naar voren moet komen. Daarmee kan de verhouding tussen de gemeenschappelijke regeling en de stichting duidelijker worden vastgesteld. De belangrijkste risico's bij het ongewijzigd laten van de statuten zijn volgens hen het zelfstandig verwerven en beheren van financiële middelen door de stichting en het door de stichting geven van opdrachten aan derden. Wij concluderen, Grietje en ik, dat het van groot belang is om de statuten helder op te stellen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. De organisatie moet erop gericht zijn om slagvaardig te werk te kunnen gaan zonder topzwaar te zijn. Maar wel met transparantie richting de gemeenteraden van Groningen en Noord-Drenthe, de provincie en de waterschappen. Dit was het verslag.
0: Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar mevrouw Smitner of ze nog aanvulling had, zo stond het op mijn lijstje. Dan kijk ik om me heen. En dan ga ik gewoon het lijstje af. Heeft de PVV. Ga u gang.
2: Voorzitter, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Onze partij is voor investeren in onze regio. Wij zijn voor economische ontwikkeling. En wij zijn voor de kansen die Nijbegun ons kan bieden. Maar wij zijn niet voor een blanco cheque. En als wij deze statuten lezen, krijgen we op een aantal punten toch wel het gevoel dat we daar gevaarlijk dichtbij in de buurt komen. Want wat gaan we hier eigenlijk optuigen? Een stichting die niet alleen plannen mag uitvoeren, maar ook projecten kan ontwikkelen, geld kan verdelen, financieringsinstrumenten kan opzetten, geld kan aantrekken, geld bij derden kan beleggen en zelfs kan deelnemen in andere rechtspersonen. Dan hebben we het hier niet meer over een simpel uitvoeringsloket. Dan hebben we het over een organisatie die behoorlijk veel macht en verantwoordelijkheid krijgt. En dan is onze eerste vraag, wie zit er straks eigenlijk aan het stuur? Voor ons is één ding heel simpel. Het is publiek geld, dus moet het ook publiek controleerbaar blijven. Wij willen niet dat er straks ergens in Groningen een stichting zit waar miljoenen euro's mee gemoeid zijn en wij achteraf mogen lezen wat ermee is gebeurd. Zo werkt het wat ons betreft niet. Als er grote bedragen worden uitgegeven, willen wij vooraf weten wie er beslist, wie er controleert, welke grenzen er geldt en wie we kunnen aanspreken als het misgaat. Want achteraf zeggen, ja, maar het stond in de statuten, daar kopen onze inwoners helemaal niks voor. De stichting krijgt wel erg veel ruimte. Kijk bijvoorbeeld naar artikel 2. Daar staan nogal wat bevoegdheden in. Financiële middelen toewijzen aan programma's en projecten. Middelen bij derden beleggen. Zelf publieke, private en Europese middelen aantrekken. Deelnemen in andere rechtspersonen. Een eigen organisatie en personeel opbouwen. Voorzitter, dat is een flinke gereedschapskist. En wij willen gewoon weten hoe groot die gereedschapskist precies wordt. Want als je iemand een hele gereedschapskist geeft, moet je ook afspreken wat hij ermee mag bouwen. En dat missen we op onderdelen. Niet alles kan een uitvoeringsbesluit zijn. Ik vind het belangrijk dat we één onderscheid heel scherp maken. Een stichting mag van ons best uitvoeren, want daar zijn ze voor. Maar uitvoeren is iets anders dan zelf de politieke keuzes maken. Als er bijvoorbeeld een project van enkele miljoenen moet worden gefinancierd, dan willen wij niet dat dat wordt afgedaan als dat is een uitvoeringsbesluit van de stichting. Nee, daar begint wat ons betreft de politieke verantwoordelijkheid. En daarom moeten er gewoon harde grenzen komen. Geen vage formuleringen en geen achteraf discussies. Vooraf duidelijkheid. Ook artikel 6 roept bij ons vragen op. Er wordt gesproken over drempelbedragen voor bepaalde besluiten. Maar die grenzen zijn niet overal concreet in de statuten vastgelegd. Dan zeggen wij, maak het gewoon helder. Tot dit bedrag mag de stichting zelfstandig handelen. Daarboven moet perspectief vooraf akkoord geven. En bij besluiten met grote maatschappelijke of politieke gevolgen geldt hetzelfde, ook als het bedrag misschien lager is. Want niet iedere belangrijke beslissing is alleen maar een rekensom. Een ander punt waar wij scherp op zijn is het geld. De stichting kan zelf publieke, private en Europese middelen aantrekken. Prima, maar dan willen we wel weten hoe dat precies werkt. Want zodra er verschillende geldstromen door elkaar gaan lopen, wordt het voor gemeenteraden al snel ingewikkeld om te volgen waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat. Wij willen daar geen mist omheen, maar dat het gewoon inzichtelijk is, gewoon controleerbaar en gewoon jaarlijks duidelijk op papier. Dan het bestuur. Uiteindelijk praten we over 6 tot 9 bestuurders. Maar de stichting begint met 3 mensen. Waarom? Dat vinden wij nogal wat. We hebben het mogelijk over grote bedragen en grote verantwoordelijkheden. Dan vinden wij 3 bestuurders wel een erg smalle basis. En dan staat er ook nog dat als het bestuur onderbezet raakt, 1 bestuurder juridisch bevoegd kan blijven. Voorzitter, dat vinden wij gewoon niet verstandig. Als je met publiek geld werkt, moet je zorgen dat er voldoende tegenwicht en controle in de organisatie zit. En dan komen wij bij misschien wel ons belangrijkste punt. Wij willen niet alleen achteraf een mooi jaarverslag krijgen, wij willen weten wat er onderweg gebeurt. Welke projecten zijn goedgekeurd? Hoeveel geld gaat erheen? Wat levert het op? Welke risico's zijn er en waar wordt van afgeweken? Want onze taak als gemeenteraad is niet alleen luisteren naar wat er achteraf goed is gegaan. Onze taak is controleren. En daarvoor moeten we dan wel de informatie krijgen. Voorzitter, wij willen geen bureaucratische kerstboom. Laat ons ook duidelijk zijn. Wij vragen niet voor iedere kleine uitgave om 3 bestuurslagen en 5 handtekeningen. Daar wordt niemand beter van. Wij willen gewoon dat het aan de voorkant goed geregeld is. Kleine uitvoeringszaken, laat die lekker uitvoeren. Grote bedragen, grote risico's of grote politieke keuzes, dan moet je aan de bel trekken. Dat is wat ons betreft gezond verstand. Onze boodschap is dat onze partij geen stichting wil die op eigen houtje de regio gaat besturen. We willen een stichting die doet waarvoor ze bedoeld is. Uitvoeren, aanjagen en resultaten boeken. Maar de politieke keuzes moeten politiek blijven. En publiek geld moet publiek controleerbaar blijven. En daarom zeggen wij ja tegen Nijbegun. En ja tegen economische ontwikkeling. Ja tegen investeren in Groningen en Oost-Groningen. Maar ook nee tegen een blanco check. Nee tegen onduidelijke en onbegrensde bevoegdheden. En nee tegen geldstromen waar de democratische controle achteraf pas bij komt kijken. Want, voorzitter, wij denken dat we het onszelf over 5 jaar niet kunnen veroorloven om hier te staan en te zeggen, hadden we toen de spelregels maar wat scherper gemaakt. Regel het nu goed, dan hoeven we straks niet achteraf de brokken op te ruimen. Daarom onze vragen. We willen dan ook afsluiten met een aantal concrete vragen. 1. Kan het college exact aangeven welke financiële besluiten de stichting zelfstandig mag nemen en vanaf welk bedrag voorafgaande goedkeuring van perspectief verplicht is? 2. Komt er een harde financiële grens waarboven de stichting niet zelfstandig kan besluiten? 3. Wie is politiek verantwoordelijk als de stichting een besluit neemt dat grote maatschappelijke of financiële gevolgen heeft? 4. Hoe houden de gemeenteraden zicht op de geldstromen van de stichting? Krijgen wij niet alleen achteraf een jaarverslag, maar ook tussentijds inzicht? 5. Waarom kan de stichting zelf publieke, private en Europese middelen aantrekken? En hoe voorkomen we dan dat daardoor een zelfstandige financiële positie ontstaat die op afstand van de gemeenteraden komt te staan?
3: Het is nu 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
3: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
3: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eindelijk uit de publieke middelen. Dan mogen inwoners en volksvertegenwoordigers ook weten wat ermee gebeurt. Dus onze boodschap is eigenlijk heel eenvoudig. Geef de stichtingen ruimte om te ondernemen en uit te voeren. Maar bouw tegelijkertijd voldoende politieke en maatschappelijke controle in. Vertrouwen geven, maar wel met de bonnetjes op tafel. Dat lijkt ons een prima uitgangspunt. Dank u wel.
0: Dank u wel. Ik kijk naar de SP.
6: Nou, dank u wel, voorzitter. Ik verbaas me echt over het stuk van de PVV, want volgens mij hebben wij als gemeenteraad onze hele beslissingsbevoegdheid uit de handen gegeven door deze economische agenda. Hebben we besluit al genomen in deze gemeenteraad om dat zo te doen. Wij hebben helemaal niks meer te zeggen over het economisch belang, alleen achteraf. Volgens mij hoor, want zo is het ingericht. Dagelijk bestuur, adviserende raadsleden, adviserende wethouders en een uitvoeringsorganisatie die dan de stichting wordt genoemd. Wij kunnen alleen als raad zienswijzes indienen. Maar goed, dat is eigenlijk wat mij verbaast over de PVV. Ik ga heel veel dingen van u mee, maar ik ga het even iets korter samenvatten en dan ga ik ook nog even iets benoemen waarom het nu al misgaat. Dit is een verzoek om meer transparantie en democratische controle. De Stichting voor de Economische Agenda gaat werken met aanzienlijke publieke middelen. Omdat de besluitvorming op afstand van de gemeenteraad komt te staan, is het belangrijk dat inwoners en volksvertegenwoordigers kunnen blijven controleren wat er met dit geld gebeurt. Daarom wordt door ons voorgesteld om vast te leggen dat besluiten over besteding van publiek geld zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. In de openbare notulen staat wie het besluit heeft genomen, hoeveel geld ermee gemoeid is en waarom. Duidelijk wordt gemaakt welke staatssteun- en aanbestedingsregels zijn toegepast. Belangenconflicten van bestuurders openbaar worden. Alleen informatie die wettelijk

0: allemaal en daar hebben wij wat over te vertellen. Er is op dit moment veel discussie over de mogelijke inzet van 20 miljoen uit Nijbegun voor het WK wielrennen van 2032 in Groningen en Drenthe. Het geld komt niet uit het budget voor aardbevingsschade of woningherstel, maar uit de economische agenda van Nijbegun. Die is bedoeld om de economie van Groningen en Noord-Drenthe structureel te versterken. De organisatoren verwachten, let wel, verwachten dat een WK minimaal 500 bezoekers trekt en wereldwijd ongeveer 250 miljoen televisies kijken. Nou, als die allemaal 1 euro doneren, dan hebben we 250 miljoen in de gemeente, in de provincie Groningen. Dit zou moeten zorgen voor extra toerisme, omzet voor de ondernemers en internationaal bekendheid van de regio. De kritiek is vooral dat 20 miljoen een groot bedrag is. En dat nog onvoldoende duidelijk is wat de blijvende economische opbrengst daarvan zal zijn. Een WK duurt immers maar korte tijd, terwijl Nijbegun bedoeld is voor economische versterking op de lange termijn. En daar vind ik, en dat vindt mijn partij ook, dat het misgaat. Want die transparantie waar ik in het vorige stuk over gesproken heb, openbaarheid enzovoort, zien wij hier helemaal niet. Want ik heb een aantal vragen, en misschien voor het dagelijks bestuurder. Wie heeft de aanvraag voor die 20 miljoen inhoudelijk beoordeeld? Welke ambtenaren, adviseurs zijn daar betrokken? Welke criteria zijn gebruikt? Wie heeft het voor mij een besluit heeft genomen? En, ik mag zijn naam niet noemen, sinds de vorige keer, de kwartiermeester. Heeft hij daarbij beslissingsbevoegdheid? En welke voorwaarden aan die 20 miljoen zijn verbonden? Wat gebeurt er als het UCI op 23 september niet voor Groningen 30 is? Het eerste stuk over de stichting, waar wij dus eigenlijk in wezen niks over te zeggen krijgen als gemeenteraad, vragen wij om openbaarheid. Zodat wij kunnen als volksvertegenwoordiger kunnen beoordelen wat de plannen zijn, wat de uitvoering wordt en hoe dat gerealiseerd gaat worden. Ik heb begrepen, maar misschien ben ik heel dom iemand, dat het dagelijks bestuur daar het fiat aan moet geven. Daar zit nog een draad in, en dat zijn de economische wethouders die een advies mogen geven. Altijd wel advies, geen dwingend advies. Mijn vraag is ook dan aan onze dagelijks bestuurder. Want daar zitten de burgemeesters in en daar zit onze commissaris van de Koning en Dijkgraven in. En die moeten beslissen over alle zaken die in de stichting plaatsvinden. Daar kunnen ze over beslissen. Alleen, nu zitten we een beetje in iets ertussenin. We hebben een kwartiermaker met ongeveer, denk ik, 10 man personeel die nu die 250 miljoen gaan invullen. Wat is nu eigenlijk, waar kunnen de dagelijks bestuurders dan over beslissen? En hebben de dagelijks bestuurders hierover beslist? Of heeft de kwartiermaker daar een beslissingsbevoegdheid in? Als dit zo doorgaat, dat de kwartiermaker, als die juridisch verantwoordelijk is voor deze 20 miljoen, ja, dan hou je mijn hart vast van alle andere projecten. Want ja, het gaat onder de mom van toerisme. En er is bijvoorbeeld geen enkel beoordelingsrapport, geen enkele adviesnota, geen enkele beoordelingsmaatregel of een formele beschikking die ik heb kunnen vinden. Dus ja, zijn dan gewoon de wethouders en de burgemeesters nu die dan gaan beslissen van, is het überhaupt wel besloten? Want volgens mij is het besloten. En wat kunnen we er nog aan doen? Nou, volgens mij niks, maar wel deze vragen. Tot zover.
1: Nog één poging. Ja, ik ga er samen voor Pekela.
2: Ja, voorzitter. Ja, misschien had het ook bij de besluitenlijst moeten, maar die ontbrak ook in de agenda, dus dat is een beetje verwarrend. Maar inderdaad, die 20 miljoen voor het WK wielrennen hebben wij wel verbazing over. In hoeverre 20 miljoen de economie gaat versterken. Er zouden alle gemeenten dan heen moeten, maar ik kan me echt totaal geen voorstelling van maken hoe dat Pekela moet helpen. We hebben niet heel veel horeca. Dus dat zou ik alleen hier nog willen toevoegen.
1: Ik kijk nog naar de pro of ze nog een aanvulling hebben. Ik mis het CDA. Ja. Sorry. Ik moet even de juiste volgorde weer hebben. Eerst CDA.
3: Staat hij toch eens geef. Dank u wel, voorzitter. We hebben een vrij korte reactie. Wij herkennen ons in de behoefte van het mandaat verder uitgewerkt zou moeten worden. En zijn het daarmee eens met de zienswijze. Ons viel wel een punt op dat In artikel 2.

0: lid 2 onder A, als ik hem zo heel goed mag zeggen, wordt er een suggestie gedaan om de term brede welvaart uit de economische agenda te schrappen. Maar ons inziens is dat een van de uitgangspunten voor Nijbegun, die zowel geldt voor de sociale agenda als voor de economische agenda. Dus volgens mij moet die daarin blijven staan. En wij vragen ons af of 20 miljoen voor een wielerkampioenschap een investering is die ook structureel bijdraagt aan de brede welvaart van de regio.
1: Dank u wel. Ik kijk nu naar Pro Solier.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik ben waarschijnlijk niet duidelijk geweest in mijn verslaglegging van de vergadering. Want er stond, ik heb toch wel gelezen, want ik heb het verslag hier voor mij, dat een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regeling de besluiten blijft nemen. Er is in deze vergadering besloten dat de stichting niet zelf fondsen mag verwerven, niet zelf zonder rekenschap af te geven aan de gemeenschappelijke regeling besluiten kan nemen. Ik heb ook gezegd dat alle verslagen openbaar zouden moeten zijn, zodat alle beslissingen controleerbaar zijn en het democratisch gehalte dus gewaarborgd blijft. Mevrouw Smit en ik zijn bij deze vergaderingen geweest. Wij zijn wel degelijk als vertegenwoordiger van u als raad daar aanwezig en proberen daar zo goed mogelijk rekenschap van af te leggen aan de gemeenschappelijke regeling en aan u. En ik krijg een beetje het idee dat ik voor Jan met de korte achternaam mijn verslag gehouden heb. Want de vragen en opmerkingen die naar voren kwamen, heb ik mijn zinziens allemaal behandeld. Behalve de 20 miljoen van de economische agenda van het WK. Die is in die vergadering ook niet aan de orde geweest. Dus dat weet ik gewoon niet. Maar de brede welvaart, dat is nog een korte, die is ook daarin genoemd. Die zat niet in mijn verslag. Maar de brede welvaart als onderligger voor het hele geheel is wel degelijk, wordt gewaarborgd. Ja. Het is nog een aanloop naar de definitieve statuten. En daar zijn veel aanwijzingen geweest vanuit de heer Winter om tot wijzigingen te komen. En vanuit de vergadering zijn er ook veel punten gekomen. En die zijn in die 4 aandachtspunten die ik genoemd heb verwerkt.
1: Dank u wel. Dank u, mag ik dan de heer Opperwal even vragen? Want ik dacht dat dit een redelijk hamerstuk zou zijn om het voorzitterschap hem over te nemen. Want dat is wel zo zuiver als ik daar netjes bij de sprekers had gezien de hoeveelheid vragen die gesteld zijn. Sorry, meneer Opperwal, maar dit lijkt mij daarnet.
3: Daarom had mijn fractiegenoot ook het woord gevoerd in dit metier. Burgemeester, dus het woord is aan u.
1: Ja, want u laat mij hier een beetje in verwarring achter. Want wat voor ons ligt, en dat ben ik wel met de laatste spreker eens, is eigenlijk in te stemmen met de wensen en bedenkingen. Want we hebben in deze raad het construct van de gemeenschappelijke regeling al geaccordeerd. En daar hangt een stichting onder. Dus die weg is geweest. De gemeenschappelijke regeling heeft een constitutionerend beraad gehouden vlak voor de vakantie. En ja, deze burgemeester is namens u AB-lid, net zoals alle andere burgemeesters in Groningen, in Noord-Drenthe, de Dijkgraven. En namens Oost-Groningen zal Klaas Sloots plaatsnemen in goed overleg met Westerwolde en Veendam in het dagelijksbestuur. Dus wat voor ons ligt, is niet meer helemaal alles overnieuw. Dus ik ga ook niet alle vragen van de PVV wat mij betreft ook beantwoorden, omdat een groot deel van die vragen zijn vandaag niet aan de orde. Want die staan namelijk allemaal in de eerste deel, het kolommetje wat hier staat, staan al die wensen en bedenkingen in met een advies erachter. Ja, en ik kan hier nu doen alsof dat besluit van die stichting niet genomen, die stichting is al genomen. En u heeft ook ingestemd, geen verklaring meegeven of bedenking meegeven over het uitvoeringsprogramma. Dus u heeft de economische agenda vastgesteld. Daarbinnen moet ik mij als AB-lid verhouden. Want dat is het mandaat en het kader wat u als gemeenteraad heeft gesteld. Vervolgens is op basis van het economische agenda een uitvoeringsprogramma gemaakt. Ook dat is hier besproken. En ook dat is dus het kader waarbinnen ik mij moet verhouden in de AB en ook de stichting zich moet verhouden. Dus die stichting heeft helemaal geen eigen positie. En als u ziet in de notitie die meegestuurd is, daar staat bijvoorbeeld ook het advies om, wat bij heel veel stichtingen gebruikelijk is, dat moet je ook opnemen als mensen weg zijn, dat de laatste man of vrouw de bevoegdheid heeft, daar staat, hey, dan zou eigenlijk het bestuur versneld moeten aanwijzen. Dus dat voorziet allemaal, dat al die voorstellen zitten er allemaal bij. Dus meer wou ik er ook eigenlijk niet over zeggen, want dat is wat vanavond voor ligt. En dan zou ik heel flauw kunnen zeggen dat u de 20 miljoen van de WK niet heeft geagendeerd, maar laat ik daar nou wel bij betrokken zijn. Nog één keer uit te leggen. We hebben een gemeenschappelijke regeling. En die valt gewoon onder de wet op de gemeenschappelijke regeling. Dus dat betekent dat die gemeenschappelijke regeling moet verantwoording afleggen aan u. Soms via mij, maar soms ook rechtstreeks. En daar valt die stichting onder. Dus dat betekent gewoon dat het politiek mandaat, u heeft allemaal kaders gesteld en u moet nu eigenlijk toetsen of ik mede namens het college binnen door u gestelde kaders blijf. Dat is het spel waar we de komende periode naartoe gaan. Die 20 miljoen, daar gaat de kwartiermaker, heeft geen enkele zeggenschap. De kwartiermaker mag niet besluiten. Dat is ook gewoon zo georganiseerd. Dat kan niet, wil niet en is onmogelijk. De adviescommissie van de wethouders is in de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Dat betekent dat dat zwaarwegende adviezen zijn. Die kun je zonder goede beargumentatie niet naast je neerleggen. Dus wat is er nu gebeurd? In de laatste adviescommissie is op basis van een verzoek van een partij om 20 miljoen beschikbaar te stellen voor het WK, ik doe in mijn hoofd 2032. En dat is getoetst door inderdaad de ambtenaren van de kwartiermaker, waaronder provinciale ambtenaren, enzovoort, enzovoort. Dat is ondersteund en ingebracht door de kop van Drenthe. Dus neem maar die partijen. De provincie Drenthe, de gemeente Assen, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de minister. Want ook de minister heeft al vooraf gezegd, ik ben ook bereid cofinanciering erbij te doen. En dan is de toets gedaan aan letterlijk en figuurlijk recreatie en toerisme, met het idee dat je meer fietsprovincie wordt dan dat je nu bent. Dan even de positie van het college. Wij hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. En grote twijfels of je dit zou moeten doen. En dat hebben we ook ingebracht in die vergadering. Tot 2 keer toe. Nou, daar stond ik redelijk alleen in, dat zeg ik ook eerlijk erbij. En uiteindelijk hebben we letterlijk gezegd, ja, ik zag dat daar geen draagvlak was om nee te zeggen, maar we zijn er ook niet dwars voor gelegen. Dat zeg ik ook eerlijk bij. Want vanuit solidariteit hebben we uiteindelijk gezegd, wij willen ook niet als een van de kleinste partners er dwars voor gaan liggen. Zo principieel waren we niet. Ook misschien een beetje in de gedachte, ja, als ik dat toch niet van tafel krijg, dan is misschien de kans er ook nog wel dat als we dan toch gaan rijden en de afstand naar de stad is niet zo groot, wie weet profiteren we er dan nog een beetje van mee. Neem niet weg dat deze bestuurder eigenlijk hoopt, want de concurrent is een veel groter land met veel meer inwoners en veel meer geld. Nou, misschien is het wel de hele discussie om niets geweest als het gewoon naar Indië gaat. En dan is de discussie weer gesloten en komen er weer nieuwe plannen langs. Maar resume, wij hadden onze grote bedenkingen. De kwartiermaker ging er niet over, gaat er niet over. En we hebben precies gehandeld conform de bestuurlijke lijn. En volgens mij waren alle gemeentes en de Noord-Drentse gemeentes aanwezig bij het moment dat er moest worden besloten.
4: Voorzitter.
3: Oké, ja, dat is een duidelijk antwoord, denk ik. De heer Sigges was eerst en dan komt de heer Roorden.
5: Ja, dank u wel. Het is duidelijk hoe ons college erin gestaan heeft. Alleen de openbaarheid. We horen nu achteraf hoe ons college erin gestaan heeft. Het college heeft niet van tevoren aan ons gevraagd van, zijn jullie daarvan mee eens? En dat is juist het punt waar het over gaat, die openbaarheid. En ook de openbaarheid van degene die, ik vind degene die het aangevraagd heeft, onze wieler, dus meneer die heel veel koersen ook zelfs hier in Pekel georganiseerd heeft. Die heeft al twee keer eerder geprobeerd een subsidie te krijgen. En er is geen haalbaarheidsonderzoek geweest... waarbij blijkt dat die 20 miljoen goed besteed geld is. Ja, dus ik ben hartstikke blij als hier een wereldkampioenschap wielrennen. Ik ben wielrenfan in de provincie Groningen. U weet, ik ga in afstanden van meer dan 200-300 kilometer. Dus de hele provincie kan die koers een week lang gehouden worden. Maar wat ik wel graag zou willen weten, is het geld goed besteed? Want het is niet structureel. Het is een incidenteel bedrag. En er is wel onderzocht in 2016, dat is een onderzoek van 10 jaar oud, dat de opbrengst 12 tot 22 miljoen kan zijn. Met 300.000 bezoekers. Nou, waar wordt er op gebaseerd dat er 500.000 bezoekers komt? Wat voor gevolgen heeft dat het op de lange duur voor de provincie Groningen, voor het toerisme? Daar is geen enkel rapport over, daar is geen enkel iets over gezegd. Ja, er wordt verwacht in de toekomst dat we daar baat bij hebben. Dus de vraag is voor mij nog steeds, blijft steeds voor mij en voor mijn partij ook, en ook in de provincie, is dit geld goed besteed? Het kan best zijn dat alle andere gemeenten zeggen van hartstikke leuk. Ik heb het toen bij de Energiewacht Tour gezien. De bobo's stonden allemaal bij de finish. En die waren hartstikke mooi in prijsuitreikingen. En de mensen, de vrijwilligers, onder de achtergrond. En die werden niet daarin meegenomen. Dus
3: uw vraag is duidelijk, denk ik. Ja, wordt het geld goed besteed? En de argumenten hebt u ook in de eerste aanleg al genoemd.
5: Ja.
3: En die zou ik willen voorstellen om nu niet te herhalen.
5: Nou ja, ik
3: wil het
5: even
3: vinden?
5: Samenvatten.
3: Ja.
5: Kortom, het WK kan zeker economische voordelen opleveren en pas formeel binnen de economische doelstelling van Nijbegun. Maar het is nog onvoldoende aangetoond dat 20 miljoen voor dit evenement de beste economische investering is voor Noord-Groningen en Noord-Drenthe. De belangrijkste vraag is daarom hoeveel structurele economische groei, banen en extra inkomsten uit het WK daadwerkelijk oplevert en hoe dat zich werd verhoudt op andere manieren om 20 miljoen te investeren. En dan wil ik bij zich 20 miljoen, dat zijn 2100 woningen die geïsoleerd kunnen worden.
3: Oké, de heer Roda die krijgt eerst en dan kan de heer Kuijn hierop antwoorden. Sorry? Oh, nee, mag ook. De heer Roda heeft nu het woord.
4: U heeft nog even discussie, begrijp ik. De heer Stiegers heeft...
3: Gras voor uw voeten weggemaakt.
4: Nou, behoorlijk, ja. Want dat was ook onze opmerking van... hoe de besluiten lopen, dat is helder. Volgens mij heeft het college nu een goede toelichting gegeven... hoe zij erin staat en hoe dat gegaan is. Dus daarvoor dank. Maar ik ben het wel met de heer Siegers eens. Het ontbreekt wel aan een onderbouwing van waar dat dan op gebaseerd is... om 20 miljoen ergens in te pompen... en dan dat het een economische impuls zou moeten geven. Ik denk dat naar ons, naar de raden... maar zeker ook naar de bevolking mag best wel goed gecommuniceerd worden... dat als je die 20 miljoen daarin steekt... wat dat dan teweeg gaat brengen de komende jaren aan economische groei... in de verschillende gemeenten. En dat zal inderdaad per gemeente zal dat verschillen. Dat verwachten wij zeker, maar dan is het zeker goed om dat inzichtelijk te maken. Kijk, als we bijvoorbeeld kijken naar Zandvoort heeft meerdere jaren...
3: Dat argument heeft de heer Siegers ook al aangehaald. Zou u tot een concrete vraag kunnen komen?
4: Nou ja, kunnen wij nog een haalbaarheidsonderzoek verwachten... en een prognose wat dit tot gevolg kan hebben voor de economie... bijvoorbeeld in onze gemeente, het liefst, maar in ieder geval voor het noorden?
3: Oké, dat is duidelijk. En de heer Van Doorn, ik keek naar mevrouw Van Doorn... maar de heer Van Doorn wil ervan.
6: Dank u, voorzitter. Heel fijn. Ja, voor ons is dit gewoon echt een keiharde no-go. Wij willen ook een stemverklaring afgeven dat we dit niet steunen. Al was het alleen maar om artikel 6 lid 4... dat één iemand straks over 6,5 miljard kan beslissen. Dat vind ik echt een no-go. Dat moeten we niet willen. En daar ben ik fel op tegen.
3: Kunt u even verduidelijken wat u bedoelt? Die 20 miljoen, want nu komt 6,5 miljard...
6: 6,5 miljard is het volledige bedrag van Nijbegun, ja?
3: Ja.
6: Dus maar geen 21 miljard, 6,5 miljard.
3: U sluit niet aan op de argumenten van...
6: Nee, mag toch maar eigen punt maken?
3: Ja, nee, u mag eigen punt. Ja. Maar het gaat over dat de kwartiermaker over zoveel miljard kan beschikken. Dat is uw punt.
6: Juist. En dat het maar om één persoon gaat. Die dus beschikking heeft in een worst case scenario, dat geef ik toe. Maar die kan over 6,5 miljard beschikken.
3: Dat is uw vraag aan...
6: En dat vind ik een onwenselijke situatie.
3: Ja, aan het AB-lid. Ja.
1: Laat ik vooropstellen dat dat nooit zo kan zijn. Want nee, nee, nee, nee. Als u kijkt naar de bedenkingen, dan staat het er ook letterlijk bij. Want in de economische agenda is niet al het geld voor de stichting. Er is maar een deel van het geld dat de stichting gaat uitgeven. En een ander deel, onder andere die 20 miljoen van de wereld, dat zit in andere potten. Dus dat moet ik echt weer leggen dat... Heinrich Winter daar ook echt goed naar gekeken heeft. En die maakt ook een opmerking. Het is niet goed onder bij één persoon. En letterlijk staat hier bij. Ik zoek hem even. Want ik had hem net. Had ik hem? Daar staat letterlijk.
7: Artikel
1: 6. Dat ging om die ene persoon. En daar staat hier letterlijk. Ik doe het even uit mijn hoofd, want ik had hem net. Daar staat bij dat het advies is, hè, dus dat staat nu in de tekst genoemd. In het advies staat dat het bestuur eigenlijk de statuten moet aanpassen. Dat kan nog, want we geven die adviezen mee. Dat dan het bestuur eigenlijk versneld in procedure meerdere bestuursleden benoemt. Om dit te voorkomen. Dus u wordt letterlijk op uw wensen bediend in de voorstellen die hier vanavond voorliggen. Want eigenlijk onderschrijft ook de heer Winter en het regioberaad dat dat een onwenselijke situatie is. Nou gaat het niet om de bedragen die u noemt, maar het gaat om de bedragen die toegewezen zijn aan de stichting binnen een bepaald perspectief wat ze kunnen uitgeven. Dus ja, dat advies staat gewoon in een van de kolommetjes letterlijk genoemd. Dan de 20 miljoen van de wielersport. Kijk, het bijzondere is... dat nu, we hebben al honderden miljoenen uitgegeven. Op dit moment. Want u weet dat we een AI-computer bij in de stad gaan bouwen. Wij gaan een waterstoffabriek ondersteunen. En zo kan ik nog een paar. En al die projecten, die zijn allemaal onderbouwd op basis... voldoen ze aan de uitgangspunten van de economische agenda. Dus ook, dat geldt dus ook voor de WK wielren, dat is onderzoeken die hier genoemd zijn, dat die wel degelijk bij de stukken zit. En wat ik mee ga nemen, want dat heb ik vanavond geleerd richting het algemeen bestuur, dat wij op een of andere manier de transparantie moeten... wanneer komt die gemeenschappelijke regeling met de manier op basis van waar ze die keuze heeft gemaakt. Welke onderliggende stukken. En dan vergelijk ik het ook met een andere gemeenschappelijke regeling. U ziet dat soort stukken ook niet altijd van AVEER of van de GGD. Dus, en nu bij het WK wielren plopt dat op. Maar u moet wel een controlemechanisme hebben. Nou, daar heb ik niet direct een antwoord op, maar ik snap uw gevoel. En dat betekent dat ik iets voor het AB heb mee te nemen om daar kenbaar te maken of hierover nagedacht kan worden. Op dit op een betere manier kan. En dat het misschien ook wel verstandig is om de raden eens goed bij te praten over hoe zit die controlerende functie er richting deze gemeenschappelijke regeling nu uit. Waarbij het regioberaad sowieso al gesprekspartner is van deze gemeenschappelijke regeling, waar alle gemeenteraden van de partijen die erbij horen aanwezig zijn. Voorzitter, volgens mij heb ik alles beantwoord.
3: De heer Roda krijgt een...
4: Ja, ik weet nog een vraag te stellen. Er staat ook dat die 20 miljoen alleen voor de inschrijving is en daarmee niet zeker is dat het ook hierheen gehaald gaat worden. En daarna zou het, als het hier niet heen gehaald wordt, zou dat geld vrijvallen. Kunt u daar uitleg over geven?
1: Jazeker. Kijk, er zijn voorwaarden gesteld aan die financiering. Waaronder, 20 miljoen is 20 miljoen en wordt ook niet geïndexeerd. Er staat er nog bij dat de cofinanciering moet plaatsvinden. Dus dat men het geld uit de markt moet halen. Dus er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan dat geld. Een van de voorwaarden is dat de wielerunie wel moet toestemmen. En ik zei het al, heel gekscherend, dat vond men geen leuke opmerking in die vergadering. Dat ik zei, nou ja, ik hoef nu geen nee te zeggen. Ook al sta ik niet te juichen en te springen om dat te doen. Maar ja, als het ooit komt, dan zie ik toch nog wel een kansje voor ons diep. En een klein beetje promotie van Pekela. 250 miljoen kijkers die langs onze molen rijden, is ook wel weer wat. Dus toen hebben wij uiteindelijk gezegd, en dat heb ik ook letterlijk zo gezegd, heb ik net ook in de eerste termijn al gezegd, ja, misschien hoop ik wel dat gewoon India het wint. Dan is de discussie over, valt die 20 miljoen gewoon weer terug, en zoeken we daar weer andere bestemmingen voor binnen de door u gestelde kaders.
3: Ik concludeer dat er nog veel emotie leeft in de Raad over de gemeenschappelijke regeling die de vorige Raad al heeft uitvoerig heeft besproken. Niet geaccordeerd wil ik niet zeggen, maar toch die in ieder geval vastgesteld is. En de dames Kupers en Nodder die zijn op de vergadering geweest. Die hebben verslag uitgebracht. Op tafel ligt nu de wensen en bedenkingen, het raadsvoorstel wensen en bedenking voor de economische agenda. In de discussie is alle kanten opgemeanderd. Ik weet niet of dat nu de bedoeling was van dit raadsvoorstel. Ik veronderstel van niet. En de griffier die bevestigt die veronderstelling. Maar dat geeft wel weer hoeveel emotie er ligt. En uw toezegging om dat in het volgende de algemene bestuursvergadering mee te nemen lijkt me heel duidelijk en wenselijk ook. En mevrouw Kupers die en mevrouw Smit die zullen dit vast ook mee willen nemen in de volgende regioberaad wat er plaatsvindt. Maar u hebt nog een toevoeging of een aanvulling.
2: Ja, ik voel heel veel betrokkenheid vanuit de gemeenteraad en wil er daarom op wijzen dat er volgens mij nog een vacature is in de afvaardiging richting de gemeenschappelijke regeling. Mevrouw Smit en ik hebben het naar eer en geweten gedaan en ik ontkom niet aan de veronderstelling dat er weer vragen opgekomen zijn nadat de antwoorden gegeven zijn.
3: Ik weet niet of dat de terechte constatering is. Ik heb begrepen dat de inbreng van tevoren al geschreven was. En uw inbreng daar weinig aan gewijzigd heeft, laat ik het zo formuleren. Maar uw oproep om ondersteuning, dat u niet met z'n beiden, maar met z'n drieën die kant op kan gaan, of in wisselende samenstelling die kant op kunnen, ik denk dat die wel binnen de Raad een antwoord zal krijgen. Maar dat komt de volgende keer nog op de raadsvergadering. Want dat staat nog in oktober in de planning, hebben we net besproken in de agendacommissie, om hier nog een besluit over te nemen. Dus mensen kunnen, collega raadsleden kunnen zich nog melden voor de afvaardiging. Kom ik terug bij het raadsvoorstel wensen en bedenkingen. En de vraag ligt voor of de raad kan instemmen met die wensen en bedenkingen. En de toelichting die daarop gegeven is. U wilt nog een opmerking maken?
8: Nee, ik heb mijn stemverklaring al gegeven. Dus dat is duidelijk, denk ik.
3: Ik stel voor dat we dan een hoofdelijke stemming plaats laten vinden. Want de heer Van Doorn die spreekt, maar goed, of dat nou bij hand opsteken, dat snap ik. Ja. Wie is voor om in te stemmen met de wensen en bedenkingen? Wil die de hand opsteken? Wie is tegen? 4 PVV-fractie is tegen en de andere 11 zijn voor. 10 zijn het, hè? Want 1 is afwezig. Oké. Dan stel ik vast dat het voorstel is aangenomen en op deze manier in de verslaglegging terecht kan komen. Draag ik het voorzitterschap weer over

0: Met uw goedvinden gaan we naar agenda punt 9. Het vaststellen van de verordening vertrouwenscommissie en benoeming van leden. Ik kijk even rond. Wenst iemand erover het woord? Niemand. Mag ik dan met u vaststellen dat u instemt met de nieuwe verordening? Akkoord bij deze besloten. En dat u ook instemt met het benoemen van de leden die genoemd zijn in... Ik zal ze voor de zekerheid nog even opnoemen. De leden, de heer Van Doren van de PVV, mevrouw Lukens Lovers van de SP, de heer Roorda voor Samen voor Pekela, de heer Opperwal namens het CDA en mevrouw Kuipers namens PRO te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie. Daarmee...
1: Even een hele korte toevoeging, voorzitter. Bij het stuk staan niet bij de heer of mevrouw. Dus ik was bij de Pekel de PVV was ik wel even benieuwd wie van Doorn erin zou komen. Maar u geeft net aan de heer Van Doorn, maar het staat niet als zodanig in het stuk.
0: Nee, dat hoeft ook niet, want mevrouw Van Doorn heeft namelijk een dubbele achternaam. Van Doorn, de Waad. Dus... Ja, maar ik... Oké, sorry. Nou, dus zodoende had ik het wel aan elkaar gehouden, zeg maar. Oké, dat betekent dat u allemaal heeft ingestemd. En dat betekent dat we vanaf vandaag een vertrouwenscommissie hebben. En ik wens uiteraard de vertrouwenscommissie veel succes. Dan gaan wij naar agenda punt 10. En wil ik deze eerste vergadering in deze raadzaal sluiten. Nou, ik moet zeggen, het geluid is wat mij betreft goed. Voor mij zitten we goed. Er zijn vast nog wel wat kleine dingetjes. Maar laat u vooral de griffier weten wat er nog verbeterd kan worden. Want samen komen we dan tot een ideale situatie. Het college heeft in ieder geval één puntje griffier. Wij kunnen de beelden niet zien. Dus we hebben er misschien nog een klein schermpje bij. Tijdens de presentatie kijken we de ruggen van de griffie en de plaatsvangend voorzitter. Heeft u andere dingen, meld dan ook vooral. Ik sluit hierbij de vergadering. Wens iedereen wel thuis. En dan moet ik normaal het vragenuurtje voor raadsleden openen, maar daar heeft zich niemand voor aangemeld. Dus ik ga het niet openen. Dank u wel.

0: Het is nu 10:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
0: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb jij gedaan?
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

schuiven leren, schuiven ken ik nooit. Knap je glad bij de enkels of mijn toetpot wat een verdraaid. Acht een stoul of met ons job, ik ook krijg wat er pas. Ik woog me nooit meer op gladies, ik wou dat wat stroever was. Ik woog me nooit meer op gladies, ik wou dat wat stroever was. Hazenschuns, dat kreeg Stefan.

0: Het is nu 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kijk, door is dinges.
1: Hommesco.
0: Dat is, nou help me even.
1: Rechtsboven, dug me. Kom vrouw voor Holland loop.

0: bandjes? Nog nooit van het?
1: Nou, waarom dat jongens nog nooit hoorden?
0: Vooruit hem maar, die stel ons nog even voor.
2: Alje,
3: Jannie,
0: Koen.

0: Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.